Die 18e artikel vom laatsten gerecht om de vrome belonen en de beise bestrofen. Wie gleiven en bekennen tot een laatste gerechtsdag komen wordt om de vrome belonen en de godloze bestrofen. De tijd en stund van deze gerechtsdag weet geen engel veel weniger nog een stoflicher mens dan God, ons voordam himmel, heeft tot zijn macht alleen verbehouden. Ober zo als dat een noa zijne tijd weer, ze eiten, ze dronken, ze vrieden en leiten zich vrien, wat on den dag os Noah en de Arche nenging. Zo wordt het ook zennen wann de menschen zijn vader komen wordt, Matthäus 24:37-39. De haar wordt plaatselijk komen, zoals een duif en de nacht, Openbaring 16:15, en zoals een schlang wordt hij komen over alle menschen die op Eden wonen, Lukas 21:34. Jezus zegt in Matthäus 24:27, zo als de blitz van oosten komt en wat in westen schijnt, zo wordt het domet zijn wann de menschen zijn komen wordt. En aan dem dag wordt het gerecht geholen worden over alle menschen. Einoch, de zevende van Adam, heeft van deze dag en vooruit zo gezegd. De Heer komt met veel duizend heilige alle menschen voor gerecht te brengen en alle godloze voor ihr godloze wezen te strofen, womit sie gottlos gewahrt sind, und auch vor

0: weinig geschneden. En nu, doordat het nu zo heet is, ik voel van eerst maar eens in de stap voorbij. Dat dacht ik zo, dat we al meest vijfje hoog en dus die reine streeten. Die waren dat gisteren niet nieuw gekomen met schneden. En zo dan steen dat een beetje, dat doen het niet goed, niet? Want het is te hoog wat.
1: Ja.
0: Dan dat de spes boven een beetje opleiden. En dan dat het niet waren den weg.
1: Well, ich speier, ist das nicht gewonnen, der beste Hechtfleisch von Stecker saß bei 7 Zoll hoch?
0: Ja. Anschimmel gleich in der Rot von 8 bei 9, aber nicht so fern, ja. 7 bei saß bei 8 Zoll gleich ist so fern, ja.
1: Okay. Ja, wenn ich dann viel gerade aus dort war, dann waren die, das ist auch, ich komme nicht ein bisschen zu Ohren zu nicht.
0: Ja. Wenn wir dann das Jahr haben so tierisch Chili geplant, dass wir noch niemals gleich einfach haben hier in unserer Freisenfamilie anyway, hier in Ontario, so wie dann in den 14. fangen wir an mit Chili planten.
1: Ich würde jetzt fragen, was da angeht, ich sage ein großer Truck mit einem großen Herd, Trailer, ja, so eine Wehrhaus-Sängerin, der hat kleine Plantjes heute auf dem Wehr und legt es ein bisschen. So eine Chili-Plantjes hatten. Ich dachte, was, das ist so nie mehr im Winter Chili-Plant.
0: Eben, das ist auch nicht mehr im Winter, Maja. Wie dann die Chili-Plantjes dann alle hier einen kleinen Warnig antragen, weißt
1: du? Oh, da wollte ich nicht, wie ich dort habe, die Sachen, die kleinen Warniges antragen.
0: Na, ein Sperzig einmal so einer Bezahl, nicht? Aber, na, wir dann noch Tomatensuckel in jeden an und, en al zijn geruins, als ik laat het je uit, door zijn vormen dicht bestraft wil al het geruins wezen, dat je al alle pijnigen in en his rebuizen, meloen, en die zijn wat stapen, zo grote stapen, wat gans veel plastic gelaagd zijn, en dat wat zo boezig geakkerd, niet?
1: Nou, wieso zo tijdig?
0: Nou, dat moet toch wel even, dat is mood. Maar als ik tijdig aanvang dat, dan brok dan überhaupt niet down, nee?
1: Ja, maar is dat dan voorwerk 200 schneeuwen beheerd?
0: Nou ja, en ik deed gisteren naar de nieuws horen, en die doen ja mijn warenbericht geven. En ja, die zijn nieuwen van Toronto, ik weet niet wat we het niet zo weet. Die hebben nog waren flurries, de ene na gewoon je heeft, dat we gisteren naar je gisteren.
1: Oh, man.
0: Ah, ik weet, dat is beter je meinen je waar, nee. Wat kan hij nou doen met? Hij moet wat pasten doen. En ik weet, we hebben ook veel regen gehad, hij wil. En ik reed gisteren met mijn broer Isaac. En die heeft nog lang niet gehad in karn in Ied. En ik reed met andere vormen van Ellis Morris. Die heeft ook nog lang niet gehad in karn. Die biedt Ied, die zijn de bus nog te nood. Die kan de bus nog niet nap.
1: Okay.
0: En zo, karn en soja, dat je weet hing van wat zes jaar.
1: Dus, ik dacht dat ze met eerste jaren dan. Ieder de grenzen, de planten, peperschouten en al dat.
0: Ja, we doen, want we kan. En, maar eens je dat dan je dan ook nu aanpassen, waar heet de jaren is, waar warm de jaren is. En de jaren is best einfach keil dit jaar. En dan doe een koerentje in de jaren dan. Dat helpt zo weinig, niet?
1: Ja.
0: We doen van de elke zo gewoon aanvangen met de gurken te planten, zo. Dat is best de tijd om, ja.
1: Ja.